0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ich bin der Stier.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve, Junge.

0: De andere hebben een rutbuster, de katse wat er wil.
1: Ja.
0: De rutbuster die drukken, dan gaan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ich bin der Stief.

0: Hier, je drinke.
1: Met muziek en harmonie vier meer vastelovend wie nog niet. Maar nog meer in de vloer dan mooier is mooier. En nu weer u. Maar dus fruit zo lang het geht, het leven het dood geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, en nog jeden klar drum. Maar dus fruit zo lang het geht, het leven het dood geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar, en nog jeden klar drum. Schlaat eens kräftig op de drum, man moet goed toch manchmal krom, het is nog een rem, en zij maar zo bestem. Schlaat eens kräftig op de drum, man moet goed toch manchmal krom, het is nog een rem, en zij maar zo bestelt drum, met muziek en harmonie, vieren in vast geloof en te wienen. Hier de vloer, dan mooier, is mooier, en hoeveel. Het München heeft vom Ring, laat niet immer zonne schenken, egal wie het geht, wat ons schon dran leert, dran. Met muziek en harmonie, vieren wir fast de loon en drieën niet. Maar dan meer. Hier de vloer, dan mooier, is mooier.